kaddu mbol ne moy khalifa tayba yep ngeen nuyu bu baxé ci turu serigne cheikh awa bala mbake mom serigne falilu ak ci turu serigne mam bala mbake mom serigne ara khureja ak ci